Ik kijk niet naar keer, ik weet niet wat dat meent, ik wil het wissen zeer. Oei, die mannen zijn een weile en zij zingen als een schein. Wie gevindt men ons nog een? Er zal